Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien.

Neem het biedt muziek. Ik weet wel, het is hun goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek.

0: En daarmee groetjes ook naar Nederland. Schrijft maar naar postbus 35 in 6027 Römerswil in de Schweiz. Oder wie dat heißt.
1: Hey man, you're listening to Radio Pamela. Worldwide.